people do will die if they are stupid. That's why. Eben die van dat, het zijn maar op de kraan.